0: De Miles Smith en de Neil Horan, Drive Safe. Hier op SRF 3, ik hoop, we hebben een fijne Mittag voor euch. En ambitioniert, perfektionistisch en een beetje verträumt, dat sexy.
1: Alors, in drie mots, je dirais que Danica is ambitieuse, perfectionniste en rêveuse.
0: Danica.